0: Dit is DNO.
1: Voor Joanna Kosiak uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot Reiki Master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf. Op 15 augustus organiseert Beleefpark Dwingelo in samenwerking met wandelvereniging DOS Dwingelo en Fysiotherapie Dwingelo een mini-triathlon. Rustig aan is het motto. Combineer 500 meter zwemmen met 5 kilometer wandelen en 20 kilometer fietsen. Rustig aan in uw eigen tempo. De Rustig aan triathlon is er voor iedereen. Of je nu een ervaren triatleet bent of benieuwd bent hoe het is om voor het eerst aan de start te staan, er wordt gezorgd voor een mooie sportieve dag vol sfeer en enthousiasme. Meer info is te vinden op de website www.beleefparkdwingelo.nl.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. En tot zover het nieuws. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen, er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Luland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.